0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

Hoor ik vogels fluiten, wannen op zijn val, draai ik voor mijn hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen. En achter in mijn oren

s'avonds sluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

neem een sigaret. Ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier. Waarop ze valt.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is een jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten voor Hamza's dood. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. De brandweer heeft vannacht nog uren nageblust op de Mechelse Heide in Maasmechelen. Daar brak gisteren een bosbrand uit. Er brandde zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri op den akker van de brandweer.
4: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. En dat maakt dat het minste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen. Die brand is heel snel naar boven gegaan en die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan.
3: De oorzaak van het vuur is nog niet gekend. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Saliha Ghiss zilver gepakt in het hinkstap springen. Ze sprong 14,46 meter ver in een nieuw persoonlijk record. Het is al de 2e medaille voor ons land op dit EK. Ilona Masson werd 4e en was teleurgesteld. En in het voetbal won Anderlecht met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. En AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg. Maar het won de henenwedstrijd met 1-0. Opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 36 graden. Morgen nog 34 graden, met lokaal kans op regen en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog, bij maxima tot 28 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Waar is nu je liefde? Wel, wie zoekt, die vindt. En dat is ook het spreekwoord van de dag.
1: Frits van Perk.
2: Ochtendemstering.
0: Welkom om 6:06 dubbele tijdmelding. Deze gegevens vonden we alvast terug op de scheurkalender, de Druivelaar. Het is vrijdag 14 augustus 2026. De zon komt op tegen 6:28 en gaat weer onder om 21:05. Bloedrood, mag ik hopen.

0: Bakker Olé. Pakjes worden onder andere bezorgd door B-Post. Mocht die thuislevering, om welke reden dan ook, fout gelopen zijn, kan je het pakket nog dezelfde dag afhalen in een B-Box. Je wordt daarvan per mail verwittigd.
1: Interessant om te weten!
0: Zaterdag en zondag vanaf 10 uur maakt de familie Somers in de Struikstraat in Aarschot haar boomgaard publiek toegankelijk. Iedereen kan er zelfs appels en peren komen plukken, maar je moet wel eigen verpakking meebrengen.

0: Wat heb jij een lekker lijf? Louise lag in bed met haar minnaar toen Manlief onverwacht thuis kwam. Blijf gewoon liggen, zegt ze tegen hem. Mijn vent is zo zat dat hij je niet eens zal opmerken. Manlief kroop inderdaad gewoon in bed. Plots richt hij zich op en telde 3 paar voeten. Wat betekent dit? Raasde hij tegen zijn Louise. Niks, schat. Maar je bent zo zat dat je verkeerd telt. Stap maar eens het bed uit. Dat deed hij en telde de voeten. 1, 2, 3, 4. Je hebt gelijk en ik loop weer in bed.
1: Weer souvenir.
0: Op 14 augustus 1999 raast een storm over Doornik en Herne. Tussen 19 juni en 23 augustus 1995 viel er in Ukkel niet eens 20 mm neerslag.

0: À la vie, la mort is een hit van de duo Anita en Ed uit 2007.
1: Muziekhistorie.
0: Het was eerst bedoeld als Engelstalige plaat, getiteld We Have Made Our Choice. Maar exact op de dag van de opname werd het toch nog een Nederlandse tekst, met een vleugje Frans. In 2020 bracht Anita en Ed een nieuwe versie op de markt, maar wij kozen voor het origineel.

0: Everybody needs somebody to love. De elektrische auto Ferrari Luce bleek aanvankelijk allesbehalve geliefd, maar werd commercieel toch een voltreffer. Amper 2 maanden na de voorstelling zijn bijna 500 exemplaren verkocht. Nu zit ik toch wel te denken aan die sticker die ik las op een auto. Elektrisch rijden doen wij op de kermis.
1: Interessant om te weten.
0: Volgende week dinsdag om 20 uur brengt Roosje Perts aan de Negger in Scherpenheuvel een Rob-vertelling. Bij slecht weer gebeurt dat binnen. Inkom gratis, maar een stoeltje, drankje en of dekentje breng je zelf mee. In de voetbalbeker van Brabant is er zondag om 16 uur de wedstrijd thuis tussen Sparta Schaffen en Buidingen.

alles is anders. Dat blijkt niet te kloppen. Over enkele minuten is het 7 uur. En dan zorgt Belga voor een korte onderbreking van deze ochtendheemstring. We gaan er naartoe met een vleugje Frans door Maartje van Eigen. Tot straks. Ja.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 kilometer per uur. Anne Berger van de federale politie.
4: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 kilometer per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
3: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen een van die race-apps TripRank onderzoeken. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is de jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en hadden knuffels, kaarsen en bloemen mee. Hamza's oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd, meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in die regio, ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woedden bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille, zilver, in het hengstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. Op het EK Zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag vanavond dankzij een nieuw Europees record. En Lucas Van Vaux kon zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag ook vanavond. Hij zwom een nieuw Belgisch record. In het voetbal heeft de AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
5: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
3: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs, jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Mertens zelf is al een jaar met voetbalpensioen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden met lokaal kans op regen- en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag is het droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Alleen maar liefde. Op Radio Fiesta krijg je nu alleen maar platen om je het bed uit te krijgen. Welkom voor het allerlaatste uur...
1: Ochtenddienstering.
0: Voor deze week. Het is 7:07, dubbele tijdmelding.
1: Frits van Perk.
0: Op deze vrijdag 14 augustus 2026 gaat de zon vanavond onder tegen 8:55. Dan komt het varken met een lange snuit en het sprookje is daarmee uit.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecue grief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be. Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: Rosemarie werd door Ronnie Tober opgenomen in 1977.
1: Muziekhistorie.
0: Origineel dateert het uit 1952. Meer bepaald de Franstalige Rosemarie Polka. In 1953 bracht hij Die Christiani, de eerste Nederlandstalige versie, uit. Ronnie Tober nam om zeggens de hele tekst gewoon over.
2: Interessant om te weten.
0: Morgen en overmorgen is er op het Sint-Jansplein in Averbode een foodtruckfestival voor baasje en hond. Ook voor kinderanimaties gezorgd. Zaterdag ben je welkom van 14 tot 22 uur, zondag tussen 12 en 21 uur. You know.

0: We dansen de nacht voorbij. In de nacht van 15 op 16 augustus 1942 overheerste de terreur. Toen organiseerden de nazi's een eerste massale jodenrazzia in Antwerpen. De slachtoffers werden via de Dossijnkazerne in Mechelen naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Niemand van hen kwam levend terug.
1: Reissouvenir.
0: Van 9 tot 16 augustus 2022 zitten we in een hittegolf. De 14e liep het kwik in Ukkel op tot 31,9 graden.
2: De licht

0: Tot ziens, teddybeer. Zondag pakte boerderij Enis in Bierbeek uit met een unieke boerengolf. In de deelgemeente Lovinjoel vertrekt van daaruit een parcours. Dat is dus de zogenaamde boerengolf. Daarbij proberen de deelnemers een leren bal van 14 centimeter diameter in zo min mogelijk slagen in een ingegraven emmer te mikken.
1: Frits van Perk!
0: Voor een sneeuwwalser is het nog wel wat vroeg.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: De cowboydans. Morgen trekt de historische processie van de Henkensberg door de straten van Wever. Dat gebeurt na de misviering van 10 uur. De weekend- en weekkalender brengt ons terug naar het Hageland.
1: Interessant om te weten.
0: Aanstaande dinsdag om 19:30 wordt in de museumtuin in Aarschot de film Poor Kings gedraaid. Een jonge vrouw ontdekt de wereld op een eigen wijze en in wat vreemde manier. Gratis toegang, maar je brengt wel een eigen zitje mee. In het zaalvoetbal is er een oefenwedstrijd vanavond om 9:30. Chocodou Aarschot neemt het op tegen Spartak Sint-Truiden.

0: De liefde van de man gaat door de maag. Mag ik iedereen een smakelijk ontbijt toewensen?
1: Waar komt het vandaan? Wat heeft het te betekenen?
2: Fiesta!
1: Spreekwoord van de dag.
0: Wie zoekt, die vindt. Als je voor iets inzet, haal je wellicht resultaat. Dat bewijzen Chris en Belga met de nieuwsvergaring. Vervolgens neemt Michel het programma over. Met lieve trekken we dromend het weekend in. Voor onze volgende afspraak in ochtendemstering rekenen we op jou. Maandag aanstaande.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Door de aanhoudende hitte, droogte en felle zon drogen bepaalde druivensoorten uit. Zo vreest wijndomein Chardonnay-Meerdaal Oud-Heverlee 50% van zijn witte druivenoogst te verliezen. Andere druivensoorten, zoals de rode Pinot Noir, blijken veel beter bestand tegen de extreme weersomstandigheden. Voor wijndomein Haxberg in Tieltwingen ziet het seizoen er daardoor net heel goed uit, want zij verwachten een topjaar. Die rode druiven, of zeg maar de blauwe druif, kan veel beter tegen de hitte. Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar zet het gemeentebestuur van Gladbeek de puntjes op de i voor de verkeersveiligheid aan de scholen. Na eerdere vernieuwingen in Gladbeek Centrum en Bunsbeek is recent ook de schoolomgeving in Capelle grondig aangepakt. Tegen 1 september zijn alle drie de dorpsscholen uitgerust met vernieuwde infrastructuur, opvallende octopuspalen en is alles dus veilig gemaakt.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 km per uur. Amber Gé van de federale politie.
5: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
4: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krucke laat intussen TripRank onderzoeken. Dat is een van die apps. Wie van buiten de EU toekomt op Zaventem moet nu al gemiddeld 2 uur wachten aan de grenscontrole. Dat schrijft De Morgen. Het is dubbel zo lang als voor de verstrengde identiteitscontrole. Die is in april ingevoerd om beter te weten wie er ons land inkomt. Onder meer met vingerafdrukken en dat is allemaal tijdrovend. Andere Europese luchthavens kampen met dezelfde problemen. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland. Door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoten NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes en in het noorden, in Pas-de-Calais, woeden hevige bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille. Zilver in het hinkstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
6: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
4: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. Ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs. Jeugdvriend van Mertens en ook de neef van zijn vrouw, Kat Kerkhoffs. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 37 graden. Code oranje voor de hitte is van kracht. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog en 25 graden. En op maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Nee, geen nummer over Frits. Wel over Hey Suzy. Het was Paul Severs die je hoorde.
1: De ochtend met Michel de Groot.
2: Hey.
3: Yep.
2: Hey.
3: Ja.
2: Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld er

Dat was het, die Paletti. Hey, knul. De voormalige basketballer Irvin Magic Johnson is jarig. Hij wordt vandaag 67 jaar. En er is ook nog de tennisspeelster uit Frankrijk, Séverine Bremont. Die is ook jarig. Zij wordt 67.

Disco Granata vanochtend hier bij Fiesta op deze vrijdag, de laatste werkdag. Aanstaande zondag om 14 uur vertrekken de Hageland-gidsen aan de kerk van de Webbekom voor een wandeling door het dorp. Het is gratis voor kinderen tot 12.

Ik wil alles met je doen, Lilian Saint-Pierre. Het is, het is vooral heel druk in de evenementenbusiness dit weekend. Nu is er zondag tussen 7 en 16 uur in en om de Carteria in Diest een binnen- en buitenrommelmarkt.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Wacht eens. Wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
7: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
8: Het is altijd weer een feest.

Boom en de Internationals. Morgenmiddag om 15 uur organiseert Cycling Team Tielt een wielerwedstrijd voor belofte en elite 2. Vertrek en aankomst aan school Het Hagekind. Drie Larsenweg in Tieltwingen. Pas.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta regionaal.
3: Inwoners van Diest of in Limburg die nog een oude voorraad grijze huisvuilzakken hebben liggen, krijgen extra tijd om die op te gebruiken, want Limburg.net heeft beslist de overgangsmaatregelen rond de invoering van de nieuwe huisvuilzakken te verlengen. De oude grijze zakken mogen daardoor nog tot 31 maart 2027 worden aangeboden voor ophaling. Sinds 1 januari van dit jaar werkt Limburg.net met nieuwe grijze huisvuilzakken met gele bollen. Die maken deel uit van het vernieuwde afvalbeleid, waarmee de afvalintercommunale het restafval tegen 2030 wil terugdringen tot maximaal 90 kilogram per inwoner. De nieuwe zakken maken ook de hogere kostprijs van restafval zichtbaar.

0: en moeten het sorteerproces in de installatie in Beringen verbeteren. Wie zin heeft om het mooiste van Bekkenvoort op een rustig tempo te ontdekken, kan deze herfst mee op stap. In september en oktober staan er in Bekkenvoort 8 korte toegankelijke wandelingen op het programma. De zogenaamde Bekkenvoortse ommetjes zijn speciaal op maat van senioren en beloven niet alleen beweging, maar ook een fijne dosis gezelligheid. Met een lengte van 405 kilometer zijn de wandelingen ideaal voor wie graag buiten is, zonder meteen een uitputtingsslag te leveren. Je hoeft trouwens niet bang te zijn om te verdwalen, want een ervaren wandelaar trekt telkens mee als gids om de groep vlot en veilig te begeleiden.
1: Fiesta Wereldnieuws.
2: Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
3: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
2: Kies ook in nood niet de eerste, de beste hersteller en lees vooraf de reviews. Nog nooit gingen er zoveel leerlingen naar een zomerschool, dat schrijft De Morgen. Deze zomer waren het er bijna 22.000. Die zomerscholen zijn opgericht tijdens de coronacrisis om leerlingen met een leerachterstand bij te scholen tijdens de vakantie. Vooral voor taal en wiskunde, want daarvoor is de achterstand vaak het grootst. In Congo blijft het ebola-virus stevig verspreiden. Het virus is nu ook in een 6e provincie vastgesteld in het noorden. Daar is ook al iemand overleden aan ebola. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
3: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola en wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. In Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
2: Al zeker 4.500 mensen raakten besmet. In het Verenigd Koninkrijk heeft de rechtspopulistische Nigel Farage van Reform UK zoals verwacht de tussentijdse bijverkiezingen gewonnen in zijn kiesdistrict Clacton van zijn satirische tegenkandidaat verkleed als vuilnisbak. Daarmee krijgt Farage zijn zetel in het parlement terug. Hij stapte een maand geleden zelf op als parlementslid om te ontsnappen aan een onderzoek over gesjoemel. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland en door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoot de NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. En in het tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati in de VS. Collignon verloor in 2 sets van de Argentijnse Mariano Navone, de nummer 44 van de wereld. Collignon zelf staat 38e op de wereldranglijst. In de volgende ronde speelt Navone tegen Alexander Bloks. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 37 graden. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio. De vrolijke radio. La la la la la la la.
4: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

Dit weekend houdt FC Kapelleke in de Fanfarezaal in Langdorp een mosselfeest. Telkens vanaf 11:30. Er zijn ook andere gerechten natuurlijk die op het menu staan. Zaterdag blijft de keuken open tot 21 uur en zondag tot 15 uur.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Darling Theo Diepenbrock. Morgen zaterdag om 13:30 wordt aan het gasthuis in Aarschot de start gegeven voor de fotorally, die je naar verschillende locaties in Groot Aarschot navigeert. Na afloop kiest een externe jury uit de ingeleverde foto's per thema 3 winnaars.

Ronnie en Danny. Ja, zo heette die twee. Tot en met dinsdag 18 augustus kan je online bij de Gidsenbond van Zichem inschrijven voor de begeleide wandeling. Daarbij gaat de aandacht naar het wel en wee van de drie gilden. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Doei.

Horoscoop. André van Duin. Morgen tussen 7 en 15 uur vindt vanuit de kermistent in de Bergstraat in Tieltwingen de Tieltse kermiskronkel plaats. Het gaat om een wandeling van 6 tot 50 kilometer langs de Vlooibergtoren in Tieltwingen en de Hauwaardse Wijnbank.

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

zijn het je ogen. Koos Albert uit 1988. Dit weekend, zowel zaterdag als zondag, kan je vanaf 17 uur in Webcom Kermis gaan vieren. En dat allemaal in de omgeving van de Schuur.

Al dansend op de rumba vlieg ik er hier stilletjes vandoor. Het is genoeg geweest voor deze week. Wij zijn nog een hele leuke vrijdag en vooral ook een heel fijn weekend. En graag tot maandagochtend.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De grootste vape-winkelketen in ons land, Dampshop, overtreedt systematisch de wet door bijvoorbeeld verboden vapes te verkopen en illegale kortingen te geven. Dat heeft de onderzoekscel van HLN ontdekt via klokkenluiders. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
4: Ze overplakken de houdbaarheidsdata op producten die eigenlijk al 3 maanden vervallen zijn. Producten zijn plots niet 1 jaar goed, maar 18 maanden goed. Vapeverkopers mogen van de FOD Volksgezondheid de houdbaarheidsdata overplakken voor de originele houdbaarheidsdatum verstreken is. En dat is hier eigenlijk helemaal niet gebeurd.
3: Toxicologen waarschuwen dat vapes met oude producten nog schadelijker zijn dan andere vapes. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
5: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
3: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zwom de 15e tijd van meer dan 50 deelnemsters in de reekse. Het wordt opnieuw zonnig en heet, 37 graden. Morgen rond 30 graden en dan is er ook kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden. En ook maandag is het droog dan bij 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Tussen. Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8. V&D, denk met
1: u mee. Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

altijd weer een feest. De Vrolijke Radio. Fiesta.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
4: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
3: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. 8 op de 10 grensarbeiders in ons land komen uit Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Vorig jaar ging het om bijna 40.000 collega's. Het jaar voordien nog 1000-tal minder. De meeste werken in Henegouwen en Namen. Omgekeerd werkten er vorig jaar een goede 85.000 Belgen in het buitenland. De meeste in Luxemburg en Nederland. En op het EK zwemmen in Parijs mag Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 200 meter wisselslag. En Florien Gaspar plaatste zich voor de halve finales van de 50 meter vrije slag vanavond. Zij werd 13e op meer dan 50 deelnemsters in de reekse. Opnieuw een zonnige dag vandaag en extreem warm. We halen 37 graden. Morgen wordt het zo'n 30 graden, dan is er kans op buien. Zondag blijft het weer droog, dan bij 25 graden. En ook maandag droog en rond 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming.

0: kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen. Yeah!

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd zo net de derde 30 graden gemeten. En er is meer, zegt KMI-weerman David de Henau.
4: Wat Ukkel betreft krijgen we mogelijk de warmste dag van het jaar. De vorige warmste dag is 35,5 graad, was op 26 juni in Ukkel. Maar het zal niet overal de warmste zijn. Ik denk dat we plaatselijk tot 7 of 38 misschien in de limiet kunnen gaan. Wat het westen betreft, de kust, daar zal het iets minder warm zijn.
3: De hittegolf duurt al 7 dagen. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar arbeiders gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vonden. Geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
5: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker s'nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
3: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het Vlaams Departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
6: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
3: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. En als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. En op het EK zwemmen in Parijs plaatste Roos van Otterdijk zich makkelijk voor de halve finale van de 200 meter wisselslag vanavond al. En Florien Gaspar plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vrije slag ook vanavond. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Dat was Rudy De Wit en jij was het mooiste meisje. En dat was de openingsplaat vandaag hier bij Fiesta Radio. Net na 12 uur. Dit is De Middag. Hartelijk welkom.
1: De Middag.
2: Met Jan de Groot.
0: Ja, laatste al van deze week. Hè. Het is alweer vrijdag. We zijn vandaag de 14e augustus. Hele goede middag. Dit is Willem Vermanderen.
3: Moest jij mijn jong leven studeren? Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren, tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke. Met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijs de kijk, het is me. Van wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus ik kom per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me

Ah, mooi toch, hè? Ik neem je in mijn armen, dat was Bart KL. Er valt niet te ontsnappen aan het voetbalfenomeen uit Noorwegen, Erling Haaland. En al zeker niet sinds zijn populariteit door het WK voetbal alleen maar naar ongekende hoogte is geschoten. De man is zo razend populair dat hij niet meer is weg te denken van televisieschermen en op sociale media. Maar nu heeft de politie in Ecuador de beeltenis van Haaland ook aangetroffen op een heel onverwachte plek. Namelijk op groene, rechthoekige blokken cocaïne. En alsof hij niet meteen zou worden herkend, staat zijn naam er ook nog eens in koeien van letters bij. De opvallende lading werd ontdekt in een onderschepte vrachtwagen. De drugspakketten zaten verstopt in een valse bodem. En de eigenaar, de chauffeur liever van de vrachtwagen, die zit in de gevangenis.

0: op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Het lijkt verdorie een beetje op mijn telefoonnummer. Dat is 0477. Maar ja, dat is nog altijd iets anders dan 797204. Meest bekende telefoonnummer in Vlaanderen. Dat was Wiltura. En nu een liedje van de zangeres zonder naam. Als de witte rozen bloeien gaan. Het uur van...

Het is vrijdagnamiddag, het weekend staat helemaal voor de deur. Heel veel mensen hebben ook nog vakantie. En die van Enzo, die doen gewoon mee. Wij vieren feest. Het mag allemaal hier bij Fiesta Radio. Dit zijn The Shadows. Kent u dit nog?

Monarchin.

0: mensen die te veel stress hebben en de vakantie nog niet hebben gepland, dit lijkt me een uitstekend alternatief. Een onbewoond eiland. Dat waren kinderen voor kinderen.
1: Jan de Groot, de middag.
0: En nu Jo Valli.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvensesteenweg 160.

hij lag nogal in de smaak bij de meisjes, blijkbaar. Hè? Deze Mario, dat was vader Abraham, van lang geleden hoor, uit 1977. Morgen, zaterdag 15 augustus, dan wordt aan het gasthuis in Aarschot om 13:30 de start gegeven voor de fotorally, die je naar verschillende locaties in Groot Aarschot navigeert. Na afloop kiest een externe jury uit de ingeleverde foto's per thema 3 winnaars. Dat allemaal dus aanstaande zaterdag vanaf 13:30 daar aan het gasthuis in Aarschot.

Ja, nog altijd een echte meezinger, ook al is het dan al zo oud. We kennen het helemaal van buiten toch. O, Heideroosje, dat waren de havenzangers. En nu een duet van Vanessa Chinitor samen met haar Dirk Bouters.

Vanessa Schinitor samen met haar levensgezel, zeg maar, Dirk Bouters. En wat een prachtig nummer, hè. Warm en koud vandaag buiten. Alleen maar dat eerste, vrees ik. Maar het gaat vanaf zondag toch een beetje afkoelen. Een update zometeen ook in het nieuws van 1 uur. Tot zolang nog een plaatje van John Terra. Dat is ook al van een hele tijd geleden. Uit 2018. Kijk eens, ook al een jaar of 8 geleden. Waarom ben je weggegaan? Ik kom in elk geval terug, zometeen na het nieuws.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd vlak voor de middag de derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David de Heenouw.
4: 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
3: En het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel. Daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog wat warmer. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar een jobstudent gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vond. Maar dat is geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
5: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker s'nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
3: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen juli was de drukste maand op Brussels Airport in 7 jaar. Zo'n 2,6 miljoen passagiers reisden via de luchthaven in Zaventem. Dat zijn er 84.000 per dag. Op maandag 20 juli was er een grote piek in het aantal reizigers met 92.000 passagiers. Komt onder meer door het bouwverlof en Tomorrowland. Dat lijkt de drukste dag van het jaar te worden. In het departement Landen in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus het ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de Belgian Tornadoes naar de finale van de 4x400 meter aflossing. En dat met de tweede beste tijd van alle teams en ook hun beste van dit seizoen. Zevenkampster Norvit staat dan weer op de 12e plaats in de tussenstand na haar eerste nummer. Op de 100 meter horde eindigde ze 8e en laatste in haar reeks. Later vandaag doet ze nog het hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. En de rode duivel Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij krijgt de rug nummer 9. En hij vertelde tijdens een persconferentie dat Turkije zijn tweede thuis is. Hij besliste daar ooit dat hij profvoetballer wilde worden. En hij belooft snel Turks te leren spreken. En hij wil ook kampioen worden, de beker pakken en ver raken Europees. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Een vrolijk begin alweer van ons tweede uur middag hier bij Fiesta Radio. Dat was Sammy Moore met Habibi.
1: Jan de Groot, de middag.
0: De middag nog tot twee uur, zoals we dat elke werkdag doen hier op deze frequentie 103.9. Fijn dat je erbij bent allemaal. Dit zijn de Wico's.

Heeft er iemand een doosje Kleenex in de buurt? Ik zou het haar willen aanbieden, want het zal nodig zijn zo te horen voor dat verborgen verdriet. Dat was Wendy van Wanten. En daarvoor de Wico's achter mijn bakkie. En dit is Clouseau.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
6: Fiesta Radio.

Ja, wie nu nog op het dak zit, dat is helemaal niet gezond. Die wordt waarschijnlijk vreselijk een beetje levend gebraden. Helemaal niet doen, dus kom van dat dak af. Dat was de oproep ook van Peter Koelewijn. Ja, een plaatje dat hij een aantal keer heeft uitgebracht, maar wij kozen vandaag nog altijd voor de originele versie. Die komt al uit 1960. Peter Koelewijn, we zitten bij de letter P. We gaan daar nog een beetje blijven als u het goed vindt. Zometeen Paul Severs, na deze plaat van de Paladijns.

Paul Severs, ik had hem straks al een beetje aangekondigd. Dit nummer kwam uit 1991, Zeg eens meisje. Zaterdag, dat is morgen, om 3 uur, brengen de nachtwachter Jeff en Netteke in het Begijnhof van Diest het verhaal van de Begijntjes. Afspraak daarvoor aan het Stedelijk Zwembad, morgen om 3 uur. De deelnameprijs is gratis voor kinderen tot 12 jaar.

0: Dat was Kees Plat met Deze Nacht. En straks even over 12 uur hadden we hier ook al Willem Vermanderen met Laat Me Maar Lopen Langs de Straten. En Wannes van de Velde, die kan misschien bij Willem Vermanderen aansluiten. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen.
1: De middag met Jan de Groot.
0: En misschien kom je deze meisjes daar wel tegen. Die van K3 met Yippie.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ja, tel nu die drie zomers bij elkaar waar Conny van den Bos kwam over zingen. En die kunnen waarschijnlijk nog niet tippen aan de zomer van 2026. Conny van den Bos, een liedje uit 1975 was dat. En nu Johan Veugelers.

Michael Lanzo met Bailamos, helemaal aan het einde van onze vrijdagse siesta. Ik moet zo meteen naar huis, het zal warm zijn in de wagen. Daarna ga ik thuis een beetje afkoeling zoeken en lekker veel drinken ook. Dat moet u ook doen, hè, bij de huidige temperaturen. Niet vergeten. We sluiten af met The Strangers. Ik wens je allemaal nog een fijne vrijdag en heel graag tot volgende week. En een aangenaam weekend ook voor iedereen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Door de aanhoudende hitte, droogte en felle zon drogen bepaalde druivensoorten uit. Zo vreest wijndomein Chardonnay-Meerdaal Oud-Heverlee 50% van zijn witte druivenoogst te verliezen. Andere druivensoorten, zoals de rode Pinot Noir, blijken veel beter bestand tegen de extreme weersomstandigheden. Voor wijndomein Haxberg in Tieltwingen ziet het seizoen er daardoor net heel goed uit, want zij verwachten een topjaar. Die rode druiven, of zeg maar de blauwe druif, kan veel beter tegen de hitte. Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar zet het gemeentebestuur van Gladbeek de puntjes op de i voor de verkeersveiligheid aan de scholen. Na eerdere vernieuwingen in Gladbeek Centrum en Bunsbeek is recent ook de schoolomgeving in Capelle grondig aangepakt. Tegen 1 september zijn alle 3 de dorpsscholen uitgerust met vernieuwde infrastructuur, opvallende octopuspalen en is alles dus veilig gemaakt.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Het is vandaag de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog warmer. We zitten nu ook officieel in de 3e hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30. Vandaag is de 3e. In Brussel zijn 100 mensen geëvacueerd door een gaslek in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
5: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
4: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Een opluchting, zegt Daniel Segers.
6: We zijn naar hier gekomen met 1 doel. Bij de eerste 3 eindigen voor een automatische plek in de finale. En dat is meer dan gelukt. Dus goed gevoel. Als het echt moest, dan kon ik wel nog een extra push doen. Maar het was niet nodig. De jongens hebben supergoed werk gedaan. En ik heb tussenhaakjes mijn wedstrijd echt wel kunnen controleren. Dus dat is nog weer extra vertrouwen voor het been. En dan zondag alles open.
4: En er staan geen Belgen in de finale van de 1500 meter bij de mannen. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen waren niet snel genoeg in de reekse. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Het is altijd weer een feest.

0: Triest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta regionaal.
3: Inwoners van Diest of in Limburg die nog een oude voorraad grijze huisvuilzakken hebben liggen, krijgen extra tijd om die op te gebruiken, want Limburg.net heeft beslist de overgangsmaatregelen rond de invoering van de nieuwe huisvuilzakken te verlengen. De oude grijze zakken mogen daardoor nog tot 31 maart 2027 worden aangeboden voor ophaling. Sinds 1 januari van dit jaar werkt Limburg.net met nieuwe grijze huisvuilzakken met gele bollen. Die maken deel uit van het vernieuwde afvalbeleid, waarmee de afvalintercommunale het restafval tegen 2030 wil terugdringen tot maximaal 90 kilogram per inwoner. De nieuwe zakken maken ook de hogere kostprijs van restafval zichtbaar en moeten het sorteerproces in de installatie in Beringen verbeteren. Wie zin heeft om het mooiste van Bekkenvoort op een rustig tempo te ontdekken, kan deze herfst mee op stap. In september en oktober staan er in Bekkenvoort 8 korte toegankelijke wandelingen op het programma. De zogenaamde Bekkenvoortse ommetjes zijn speciaal op maat van senioren en beloven niet alleen beweging, maar ook een fijne dosis gezelligheid. Met een lengte van 4 tot 5 kilometer zijn de wandelingen ideaal voor wie graag buiten is, zonder meteen een uitputtingsslag te leveren. Je hoeft trouwens niet bang te zijn om te verdwalen, want een ervaren wandelaar trekt telkens mee als gids om de groep vlot en veilig te begeleiden.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw. Dat werd ontruimd door een gaslek. Het zou gaan om 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
5: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
4: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw. In Ferrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel alweer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zit er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vervroegd stopgezet. En op het EK Atletiek in Birmingham staan Iljo Filtjens en Ben Broeders in de finale van het polstok springen. Ze sprongen beide over 5,60 meter. Verder mogen ook de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen konden zich dan weer alle 3 niet plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er ook kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze

0: tuindecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de Toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Wacht eens. Wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Brussel is er een reddingsactie bezig naar slachtoffers onder het puin van een gebouw. Daar deden zich twee explosies voor. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
4: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen. En dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
3: Zo'n 100 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is vanmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse departement Natuur en Bos. 1 hectare natuur ging al in vlammen op. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. En niet ver van die locatie, net over de grens met Duitsland, zijn ook al bijna 2000 mensen geëvacueerd door een andere natuurbrand. Die brak afgelopen nacht uit. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle daar. En in Verrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar oud die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel weer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zitten er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vroegtijdig stopgezet. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten. Het is zo de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.

0: Jurgen Geers had een oogje op Rosalie. En daarmee begonnen we op deze vrijdag, even over vier. Het is 14 augustus. Welkom bij Fiesta, de vrolijke radio. Het weekend is begonnen. En een weekend met een feestdag en een zondag, dat is eigenlijk een dubbele zondag, nietwaar? Goed, wij gaan jullie weer entertainen. Tot 6 uur.
1: Willem de Groot.
0: Met onder andere Marco de Hollander.

0: Je hebt een boottocht heen gemaakt. Ja, dan moet je ook terug natuurlijk. Hè. Vaar mij weer terug, zong Joe Harris. En Isabella werd bezongen door Marco de Hollander. Morgen Maria ten Hemel opneming 15 augustus. En dan vindt in Aarschot traditioneel de Sint-Rochus-verlichting plaats. Om 3 uur opent op het Kerkplein en in de Bonenwijk de streekproducten- en ambachtenmarkt. Er is doorlopend een begeleide wandeling en kinderzoektocht. En om 9 uur ontsteekt de Sint-Rochus-reus de kaarsjes op de Grote Markt. De Sint-Rochus-verlichting morgen in Aarschot. En dan wordt het weer op de koppen lopen, natuurlijk. En dit is Raymond van het Groene Woud.
1: Beminde gelovigen,

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

De voor muziek werd bezongen door Raymond van het Groene Woud. Raymond die volgende maand ook naar Lofo Live komt in Scherpenheuvel. Samen met de secret headliner Clouseau. Dit weekend, 15 en 16 augustus, vindt tussen 10 en 18 uur de Brustum Fly-In plaats op de Droonpoort-site met vliegshows en demo's. Zaterdag zijn er ook ballonvluchten en voor de kinderen is er animatie. Dit weekend dus de Fly-In in Brustum bij Sint-Truiden. En nu naar de hit van de zomer uit 1990, Erik en Sanne. Wil je

Ze heeft heel veel eerbetoontjes op televisie gekregen. Hè? Margriet Hermans, onlangs helaas overleden. Laissez rouler le bon temps, Jacqueline was dat. En veel te mooi kwam van Erik van Nijgen en Sanne. Nog tot 26 september wordt vanuit het Hof in Langdorp een fotowandelzoektocht van 5,5 kilometer georganiseerd met fotoopdrachten en vragen. De deelname is gratis en formulieren verkrijg je in het Hof in Langdorp. En dit is een eenzame John Larrie.

handjes schudden met de mannen van Highway. Het was de opvolger van Kiddy Kiddy Kiss Me. Hè, deze Shake Hands en La Dolce Vita kreeg je in de versie van Rudy Mijns. Er wordt ook volop gevoetbald dit weekend. En dat gebeurt onder andere voor de beker van Brabant. Zaterdagavond om 19:30 Sparta Schaffen tegen Budingen. En zondag om 16:00 Langdorp tegen Geetbets. En Sporting Molenbeek tegen Vissenaken. En dit zijn die Schnappers.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Een conclusie van het Loland trio. Trouw niet voor je 40 bent. En op de brug, trara, dat kwam van die snappers uit de 2019. Hier bij Fiesta 103.9 FM voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en via fiestaradio.be. En nu tijd voor een cowboydans. Een saloon square van Johnny Hot.

is inderdaad Nick heet, hè? Als de zon, dat was Sammy Baker. En jonge Combat Wieder, dat was een oproep van Freddy Quinn. En zo gaan we richting het nieuws van 5. Dat komt er zo aan. Maar voor het zover is, heb ik Corrie en de Rekels nog voor jullie. Met een klassieker uit het smartlappenwereldje. Huilen is voor jou te laat.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er is nog minstens één persoon vermist na twee gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Het gebeurde vanmiddag, vertelt journaliste Demi van den Heden.
4: Een gasexplosie waarbij dus drie gewonden zijn gevallen. Twee medewerkers van netbeheerder Sibelga en één brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen en dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie.
3: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg ook geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd daar. De autoriteiten verbieden ook de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog altijd niet duidelijk. Let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Je hoort Dimitri Temmerman.
5: Dat zijn piekuurtreinen, treinen die je maar 2 keer per dag rijden, 's ochtends richting Brussel en 's avonds terug. En intussen tijd de hele tijd ook in een volle zon geparkeerd staan. En omdat die treinen maar 2 keer per dag rijden, zetten we daarvoor ook het oudste treinmateriaal in, zonder airco.
3: Door de hitte kan het spoor vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen. En neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David de Heenouw van het KMI.
6: Alle vocht is op. De luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
3: Tegen de vroege avond zal de luchtvochtigheid nog zo'n 20% bedragen. Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Letec een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen, in de provincie Henegouwen, is er daardoor veel hinder. Volgens de woordvoerster van Letec heeft amper 3 op de 10 bussen airco. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking daar zal duren. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.
8: Deze man speelt in een cafeetje, bij een bruggetje. Op zijn trekzak altijd een vluggetje.

0: Ze deden het aan een hoog tempo, een vluggertje met andere woorden van de Double DJ's. En zo begonnen we deel 2 van de avondspits van deze 14e augustus aan het begin van je weekend. Welkom bij Fiesta!
1: Willem de Groot!
0: Met onder andere dat koppeltje Robert Pater

0: zijn.
1: Een nummer van Robert Long in de versie van Mama's Jasje. De Kalverliefde en Zondag Vrij. Dan kunnen ze genieten, Robert Pater en Dora. En tot en met zondag is er nog Hoelede Kermis met straks om middernacht een optreden van Sam Goris, gevolgd door een DJ-set van Kelly Pfaff. Morgen, ook om middernacht, maakt VC De Gies zijn opwachting en op de slotdag de zondag begint er om 11 uur een tractortreffen. De kinderen kunnen zich uitleven in de springkastelen en met kindergriemen. Na de middag zijn er ook nog enkele optredens. Hoelede Kermis nog het hele weekend lang. En dit is Anneke Christie.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op Amerikaanse stokpaal.nl.

Het is volop zomer, maar voor Peter de Koning is het altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. En ik neem vandaag de trein, zong Anneke Christie. De wielerliefhebbers kunnen morgen in Tielt-Wingen terecht, want om 3 uur organiseert het cyclingteam Tielt een wielerwedstrijd voor belofte en elite 2. Vertrek en aankomst aan school Het Hagekind op de Rillaarseweg in Tielt-Wingen. En dat gaat natuurlijk ook de nodige verkeershinder meebrengen. Dus mocht je in Tielt-Wingen moeten zijn of passeren, dan moet je daar wel rekening mee houden. En nu naar 1965 met een songfestivalliedje van toen uit Nederland. Deze Spelbrekers met Kleine Kokette KT.

0: We hebben hun draaiorgeltje nog eens meegebracht. Die van Shana met de orgelman. En kleine kokette Katinka kwam van de Spelbrekers. Dit weekend, 15 en 16 augustus, telkens vanaf 11:30... houdt FC Kapelleke in de Fanfarezaal in Langdorp een mosselfeest, met ook andere gerechten op het menu. Morgen blijft de keuken open tot 21 uur en zondag tot 15 uur. En nu, mooi compliment van Heintje.
1: Soms

Hij maakte dit liedje na een zwaar verkeersongeval in 1989. Wiltura met Mooi, het leven is mooi en mijn hoofd weer op je schouders, zong Willeke Alberti. Hier bij Fiesta 103.9 FM voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem en via fiestaradio.be. En nu naar de mannen van Get Ready. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Het is altijd weer.

Ze was verliefd op een dansende John Travolta in Saturday Night Fever en Grease. Sandy met Ik ben verliefd op John Travolta. En mijn liefde voor jou is diep, zo diep, kwam van Get Ready. We hebben nog een kwartiertje met onder andere Jo Valli.

Zijn favoriete tante, tante Julia van Boudewijn de Groot. En daarvoor Die Zonne geht auf van Freddy Breck. En daarmee hebben we het gehad. We gaan het weekend in. We wensen jullie een heel fijn weekend toe trouwens. En zometeen meer klassiekers non-stop het hele weekend lang. Maandag zijn we er opnieuw. Ik heb Yves Segers nog voor jullie. En hij gaat zweven tussen sterren. Tot

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Vanaf nu start Fluvius met nutswerken in de Bikkaflaan in Aarschot, de Bogaardelaan en op de Koemarit. Het elektriciteitsnet wordt vernieuwd met onder andere zware kabels die de ruime regio van stroom zullen voorzien. De rioleringswerken in Aarschot zijn al langer bezig en gebeuren in fases, maar zullen wel voor verkeershinder zorgen. In de Bikkaflaan kunnen auto's niet doorrijden, maar de handelszaken en woningen blijven te voet bereikbaar. De Gasthuisstraat, Bogaardestraat en Bogaardelaan zijn onderbroken ter hoogte van de werfzone. Verkeer dat richting Centrum of Schaluin rijdt, wordt omgeleid via de Elisabethlaan of Pastoor der Gentlaan. Vanaf 23 september schuiven de werken op naar de Bogaardelaan. Als alles volgens plan verloopt, zijn alle werken tegen het eind van het jaar klaar. De politie Demerdal waarschuwt voor valse politieagenten nadat inwoners van Scherpenheuvel een aantal verdachte telefoontjes kregen. Een zogenaamde nepagent controleerde twee inwoners van Scherpenheuvel Zichem om hen op de hoogte te brengen van inbrekers die het op hen gemunt zouden hebben. Maar de oplichter vroeg of de inwoners alleen thuis waren en raadde hen aan om alles goed af te sluiten. Hij wou ook langskomen om een alarm te installeren, maar in beide gevallen vertrouwden de inwoners het niet en hebben ze dus de politie ingelicht.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Er is nog altijd één persoon vermist na de twee gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel. De hulpdiensten hebben daar een reddingsoperatie op gestart. De explosies deden zich voor na werken. Daarbij werd een gasleiding geraakt. Drie anderen raakten gewond. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
5: Er is een branddeskundige gevorderd die morgen ter plaatse gaat komen om alles te onderzoeken. De veiligheidsdiensten van de Europese Commissie zijn aanwezig. De Belgen zijn bezig met werken. Daarna zal de brandweer terug gaan checken of hele zitten veilig is en dan gaat de zitten verzegeld worden. Tot morgen, dat we terug ter plaatse kunnen komen met de branddeskundigen voor verder onderzoek.
4: De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn nu massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. Experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meer in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerter raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Griensven.
6: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
4: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David de Henaal van het KMI.
7: Alle vocht is op. Die luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
4: Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbomen in de Grand Prix Special op 2K Ruitersport in Aken. Verbomen en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,362% voor hun kuur. Ze eindigden daarmee vijfde. Het goud was voor een Engelse. Larissa Paulies werd 20ste. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag wel kans op buien. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8. V&D, denk met u mee. Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
1: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Het is altijd...

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: In Aarschot hangen er voortaan banners in de stad om bezoekers welkom te heten en hen de deelgemeente te laten ontdekken. Het gaat om in totaal 14 welkomstbanners die zijn geplaatst op 3 locaties. Aan de Diestensteenweg in Rillaar, in de Leuvense straat en aan het Schaluin ter hoogte van de Ovonde. Op de banners staan afbeeldingen van unieke plaatsen in Aarschot, zoals Park Schoonhoven, de Grote Markt of de Natuur rond de Demer. Bedoeling is dat bezoekers zo uitgenodigd worden om Aarschot te gaan ontdekken. Het dak en de torenspits van de bekende Don Jon ter Heide in Rotselaar krijgt een grondige restauratie. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits maakt €150.000 vrij voor de werken. Onder meer de leien en de nok liggen op dit moment los, waardoor de water kan binnensijpelen en dat kan het hout aantasten. Ook het metselwerk vlak boven het dak brokkelt af. Dankzij de Vlaamse steun kunnen dak en torenspits van het 14e-eeuwse monument in Rotselaar grondig aangepakt worden. De renovatie kost in totaal €250.000... De VZW Don Jon ter Heide betaalt de rest.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Roos van Otterdijk is Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom in Parijs naar haar tweede Europese titel op een rij en was ruim sneller dan haar tegenstanders. Het zilver ging naar een Duitse en het brons naar een Russische. Eerder deze week pakte van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En Lucas Hanvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging daar naar een Roemeen. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien ook vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen al in de gevangenis. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. Experten raden af om te gaan zwemmen in de rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerten raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Griensven.
5: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
4: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken daar. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finley Tarling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Tarling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden.

0: Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
1: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, in dienst. Leuvense Steenweg 160.
0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

Kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel. Voor elke

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
4: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
3: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. En Roos van Otterdijk verlengt haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakte al haar tweede medaille op dit EK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk plaatste zich zo net ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. Ze zwom de achtste tijd van alle finalisten daar. Lucas Hanvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Roemeen. En geen finale voor Florine Gaspard op de 50 meter vrije slag. Gaspard werd laatste in haar reeks. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijden Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Journaliste Demi van den Ede.
4: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
3: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. En Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook al haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
5: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kunnen doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
3: Ze plaatsen zich intussen ook al voor de finale op de 200 meter wisselslag. En Florine Gaspar kon zich dan weer niet plaatsen voor de finale op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

Sjan in Benidorm zit. Die dijken mijn goesting. Val te val volk en val te waar. Gezwiet ook kapot en wat doe je dan? Rien pakken. De sangria loopt mijn oren nooit.

0: Ik wil naar Sint-Anne en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mijn god, ze zei zo geren broon, zei ze. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug in zin.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen,

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Opnieuw een medaille voor ons land op het EK Atletiek. Jana van Lent verraste met het brons op de 10 kilometer. Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. Lisa Rooms werd uiteindelijk 10e, Chloé Herbier 11e. Het is al de 3e medaille voor ons land op dit EK. Gisteren veroverde Salia Gis nog zilver in het hinkstapspringen. Delphine Nkansa pakte brons op de 100 meter. De natuurbrand in de Hoge Venen in Baarlen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 kilometer per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Rauwera is ter plaatse.
4: Wandelpaden zijn vanzelfsprekend afgesloten. Niemand mag het natuurgebied nog in of uit. En ook de N68, dat is die nationale weg die dwars over de Hoge Venen loopt, tussen Malmedy en Eupen, die is afgesloten voor het verkeer. En dat zal wel nog even zo blijven. Maar het is duidelijk dat het hier nog niet meteen voorbij is.
3: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had wel te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. Opletten als je vannacht de E17 richting Antwerpen neemt. In Lokeren wordt het wegdek daar hersteld. Je hoort Tim Loneu van het agentschap Wegen en Verkeer.
5: Eind juli brandde een vrachtwagen uit op de E17 richting Antwerpen en we gaan die nu vannacht volledig herstellen. We zorgen er altijd voor dat er minstens één rijstrook open blijft. Het verkeer richting Antwerpen kan dus steeds blijven passeren.
3: In de andere richting wordt er niet gewerkt. Vanaf morgenochtend 6 uur kan je opnieuw over alle rijstroken. En in Bornem in de provincie Antwerpen zijn zo'n 13.000 wandelaars begonnen aan de 57e editie van de Dodentocht. In totaal hebben ze 24 uur de tijd om 100 kilometer af te leggen. Het wordt ook een bijzonder warme editie, daarom neemt de organisatie extra maatregelen. Je hoort Ilse Robijn.
6: Vrijwilligers, maar ook mensen van politie of seingevers gaan wij ook wel informeren van wat zijn nu de symptomen van hittestress. Zodanig dat zij dat ook kunnen herkennen en dat zij wandelaars daar ook kunnen op aanspreken. En daarnaast gaan wij ook de hulp proberen in te schakelen van de buurtbewoners om ook onze wandelaars wat te helpen door hen verfrissing aan te bieden.
3: De eerste finishers worden morgen vroeg aan de aankomst verwacht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op een bui wel toe. Maximaal tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
3: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. En in het hoogspringen werd Thomas Carmat achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. Een Norvit sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. De natuurbrand in de Hoge Venen in Balen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 km per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand daar maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Auwera is ter plaatse.
5: We hebben aan de brandweer daarnet gevraagd of we beelden mochten maken tijdens het blussen, maar dat vond de brandweer toch te gevaarlijk. En nu we verder weg rijden van de brand en ons omdraaien, zien we een vuurzee achter ons en begrijpen we dat wel. Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een inferno en het is wel duidelijk vanaf hier dat de brand nog lang niet onder controle is.
3: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zegen van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
3: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klozen spreekt over een drama en wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem.
1: Fiesta Radio.
2: Omdat ik wel wat stem heb en ook dans.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan